0: Raad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

info. Kom in actie voor Alzheimer Nederland. Dag luisteraars, kom in actie voor Alzheimer Nederland en fiets samen mee tegen dementie. Dit gebeurt op zaterdag 20 juni aanstaande. De start is bij Goudasfalt aan de Goudrakse Dijk. Kijk voor meer informatie hierover ride2remember.nl. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.
2: En voor love's sake, each mistake, oh.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven... waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kost de verdeelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

Info. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaalde Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervlo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen. Voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag. Tweede Pinksterdag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer, de Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag, tweede Pinksterdag, de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk, muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kost de verdeelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan er bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 19:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Radio Info.
1: Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer. De Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag, tweede Pinksterdag, de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk. Muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
2: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
4: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
2: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht uit Vlist. Dag luisteraars. Komende donderdag 21 mei is er weer een informatiepunt Digitale Overheid. Dat gebeurt in ons honk aan het Julianenplein 26 in Vlist. U bent er van harte welkom van 10:00 tot 11:30. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: per tv Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar dat lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
3: Je feeds, die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Je feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Goedemorgen.

0: is Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Ja, luisteraars, goedemorgen. 6 minuten over 9, zomaar weer. Deze 19e dag van die prachtige maand mei 2026. Wauw. Ja, een opener die was wat anders dan normaal. Ik bedoel, normaal zit er een tekst bij. Maar dit was eigenlijk een semi-instrumentaal werkje. Maar wel gezellig om er een dansje op te doen. Zo aan het begin van de dag. Zo lekker op de maat de broodjes klaarmaken voor het lunchpakketje of zo. Of een rondje rond de tent op de camping. Hè? Ik bedoel maar, ja, het is de tijd van het jaar. Tot 12 uur zijn we bezig op deze mooie dinsdag om u te vermaken. Dat is punt 1. En punt 2, te informeren over allerlei zaken die ons bezighouden en de aandacht vragen. En ook de aandacht krijgen hier bij SCV Krimpenerwaard. Dus dat is niet verkeerd, dacht ik zo. Zeg wat we gaan doen. Dat is muziek draaien. Natuurlijk, ook. Ja, we draaien niks, we drukken. Hè? Dat weten we inmiddels. Want iedereen heeft het al steeds over de plaatje draaien. Maar ik zie hier geen pick-up naald. Helemaal niks.
3: Sorry.

I need you right now. Nou, tot 12 uur. Oké, dan kan je het maar rekenen. Hè? Dus dat is er eentje van Motov. Motov. Ja, het is weer een nieuwe naam. Nieuwe kennismaking. Eerste kennismaking. Dat ook nog. Dus helemaal goed. Zeg, een mooi moment in de geschiedenis van de gemeente Krimpenerwaard. Want morgen dan is de sleuteloverhandiging van het nieuwe gemeentekantoor. Als een officieel moment. Dat is altijd een mooi moment. Of je nou een huis betrekt of een gemeentekantoor. Dat maakt in dat geval niet zoveel uit. Je krijgt de sleutel en dat is alleen maar iets om even stil te staan. Nou, dat kan. U wordt in de gelegenheid gesteld om daar getuige van te zijn. Morgen dus, 20 mei. En dat is vanaf 1 uur tot 3 uur aan de Provinciale Weg 5A. Dat is het adres, hè, van het nieuwe gemeentekantoor. En je kan je dus vervoegen al daar. En dan kan je getuige zijn dus van die sleuteloverdracht naar de wethouder. Die nu nog wethouder is, Pascal van den Hek. En die krijgt de sleutel. Dus, en we kunnen dan gelijk ook een kijkje nemen binnen. Niet door het hele gebouw, maar in het atrium. En dat is zoiets als de entree. Weet je? Dus dat kan allemaal. Dus toch wel een belangrijk moment, dacht ik zo. Zo links en rechts in het bestaan. En dan gaat het er toch van komen. En dan natuurlijk wordt het verlieveleen ook het verhaal opgestart. Ja, en wat gebeurt er dan met in de praktijk met de vrijgevallen kantoorpanden die dus in her en der verdeeld over de Krimpenerwaard staan. Dus ja, dat is dus de volgende vraag. En goed, en een andere vraag zou kunnen zijn. Ja, als Pascal van den Hek geen functie meer heeft als wethouder, wat dan? Dat is één. Maar punt twee, wie wordt er dan dus de nieuwe wethouder? En dat is dan weer het verhaal van de broedende kip. En een broedende kip moet je niet wakker maken, want die moet je gewoon de eitjes uit laten broeien. Want als je dat niet doet, dan verstoor je het nest. En dan gaat die kakelen, die kip. En dat is ook niet goed. Dus we wachten het stil af.

0: Rick Kreetze. Nooit van gehoord, maar hij heeft wel een goede stem. En daarom liet we hem even horen. En dat alles om 9:15. De gemeente Krimperwaard heeft een kaart gemaakt van de Krimperwaard. Dan zou je zeggen, ja, die bestaat toch al lang? Nou, maar dit is een kaart met eventuele locaties voor laadpalen. Voor de elektrische auto's, hè, die je steeds meer in het straatbeeld ziet verschijnen. En die kaart die is beïnvloedbaar in die zin dat er een bepaalde periode staat om dus te laten weten als bewoner of de plaats die dus gekozen is, de voorgenomen locatie, of dat wel een geschikte is en zo. Daar kan je op reageren. En dat kan je dus allemaal doen bij de gemeente Krimpermaat. Op de pagina meedenken over laadpalen, dan vind je dan die kaart. En dan kan je dus tot maandag 8 juni 2026, dus dat is nog over een paar weekjes, kan je daarop reageren op de diverse voorgestelde locaties. Dus daar gaat het om. Dus je kan zelf die kaart als het ware beïnvloeden. En dan maar kijken wat de gemeente ermee kan doen. En wat dus binnen de mogelijkheden dus mogelijk is uiteraard. Dus je kan het een en ander terugvinden op de website van de gemeente Krimpermaat. En daar staat dan boven, denk mee over nieuwe plekken voor openbare laadpalen. Dus dat artikel is daarover. En dat is alleen maar mooi, hè? Toch wel. Goed, eens even kijken. Hè. Wat hebben we nog meer? Wij hebben nog meer. Ja.
1: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Ja, ja, dat was nieuw, hè, volgens mij. Volgens mij de nieuwe. De laatste uitgebrachte van Miles Smith en zo. En het heeft iets met ja, dat je in het donker gaat zien en zo. Dat kan. Oh, die wil ik niet hebben. Ik wil deze gewoon hebben. Ja, dat is beter. Ja, laten we dat maar doen. Zegt, er is binnenkort een inloopavond over de toekomst van de Algera-corridor. Dat is net buiten de Krimpenerwaard, maar net voorbij de brug, de Algera-brug. Dus dan weten we waar we het over hebben, hè? Want hoe wordt er dan voor gezorgd? Want er is natuurlijk al een jarenlange ontwikkeling gaande van hoe gaan we dat in de toekomst aanpakken, de afwikkeling van het verkeer. En want ja, de brug is één ding, maar de straten in de omgeving van de Algera-brug, dat is dat andere ding. En daar staan ook heel veel plannen op de rit en zo. Want bijvoorbeeld die grote rotonde, dus om naar Rotterdam te gaan en of naar Nieuwekerk aan de IJssel, een van de twee. Ja, daar dus. Die gaat op de schop. Die zou ongelijkvloers moeten worden en zo. En, ja, ja, en nog veel meer zaken en zo. Dus ja, op woensdag 3 juni is dat. Dan wordt dat uitgewerkte maatregelen die dus eigenlijk al het levenslicht gezien hebben tijdens eerdere bijeenkomsten en overlegsituaties. Dat wordt dan uitgelegd. De interesseerden die kunnen dus tussen 7 en 9 uur binnenlopen. In het gemeentehuis te Capelle aan de IJssel. Dus ja, je moet er wel eventjes de brug voor over om dus erachter te komen wat precies de bedoeling zal gaan worden en wat de ontwikkelingen zijn in het plaatje rondom de Algera-corridor. Dat is de corridor die wij allemaal hebben te nemen als wij dus vanuit de Krimpenerwaard naar het westen willen gaan en zo. Dus dat is, ja, mensen, dat is toch wel eventjes een dingetje zo. Goed, Barry Manilow. Oh, ja, die draait al een tijd mee in de muziekwereld. Hij heeft ook weer het een en ander laten horen en zo. Nou kan het zijn dat het een oude opname is die dus opnieuw is uitgebracht. Maar het kan ook zijn dat hij dus weer aan het zingen geslagen is. We zullen eens luisteren of zijn stembanden nog net zo mooi afgesteld staan als vroeger. Sunshine is it van Barry Manilow en zo. Nou, mag het? Of mag het helemaal niet meer? Ik wou het maar even zeggen. Er gebeurt helemaal niks. Dat is ook waar. Nou, dan moet ik maar eens eventjes plan B uitrollen. En eens even kijken of wij dus samen Jan Smit kunnen laten horen. Dat is heel wat anders, maar toch.

Nou, niet verkeerd. Zo vroeg op de dag al 1, 2, 3, 4, 5, 6 glazen. Joh. Hé. Nou, ja, dat zeg ik nou wel. Maar de tweede Pinksterdag, dan begint het feest al helemaal op tijd. Hè? Om 8 uur 's ochtends en zo. En dan kan ik me de tekst van Jan Smit wel eventjes voorstellen. Ja, toch wel. Maar daar hebben we het in de loop van deze uitzending. En anders morgen wel over. Want de Club van 100 wordt ook weer actief. Dus nou goed, genoeg om over te praten. Er is binnenkort, dat wil zeggen morgen, een informatieavond over Lieder Krimpende Waads. En ik vraag me nog steeds af waarom in hemelsnaam daar weer een Engels woord voor gebruikt is. Maar goed, woensdag 20 mei, dan organiseert Lieder Krimpende Waads, dat is de naam van de organisatie, een gratis informatieavond vol inspiratie en ontmoeting. En dat allemaal in Stolwijk. Dat kan aan de Benedenkerkseweg 106B. En dan praten we dus over de Bonte Weide. En dat is dus de plaats van handeling. De tijd is 8:15. En dat duurt dan toch ongeveer tot 9:30. En er is al een mogelijkheid tot aankloppen bij de deur. Om 7:30 en zo. De deelname is helemaal gratis. Het is wel aan te raden om even je aanmelding te doen. En die aanmelding gaat dan via liederkrimpendewaard.nl. NL en zo. En ja, het is een aangestuurd door met name ook de Europese Unie. Dus Brussel, de provincie Zuid-Holland is betrokken. De gemeente Krimpenerwaard is betrokken. En dat alles bij elkaar, dat zou dan uit moeten monden in een stabiele en mooie en veilige en misschien wel duurzame toekomst van onze streek. En dat allemaal samengevat in een bijeenkomst over Lieder Krimpenerwaard is zo. U ontdekt dan ook uw kansen en mogelijkheden van dit Europese subsidieprogramma. Want het gaat, zou er aan de Benedenkerkseweg 106 een pot met geld klaarstaan? Zou dat niet verkeerd zijn? Nou, ik zou zeggen, gaan we eens even kijken en laat u verrassen. Hè? Morgenavond, de Benedenkerkseweg 106. Hier is dan toch die Barry Manilow, hè? Ja.

0: Zo te horen is dit een recente opname. Want die recente opname, ja, dan kan je toch wel horen dat de man een beetje ouder wordt en zo. Maar dat is wel nog steeds de karakteristiekjes zijn van de heer Manny Low. You are the sunshine. Nou, dat is al als mooi om te horen, toch? Dacht het wel. Ah, absoluut. Mooi. We gaan eens even naar buiten kijken. Voor de, ja, een beetje vroeg misschien, 9:30. Ja, waarom niet? We zullen eens even kijken. Ja, het is aan het betrekken. Het allereerste stukje van de dag was hartstikke mooi. Zonsopkomst, goed gezien. Maar ja, toen ging die al gelijk weer schuil achter de wolken. Ja, de zon dus. En dat zal vandaag zo blijven. Want ja, er is een beetje bewolking gaande. En dat zien we ook buiten. Het is gewoon een beetje soorten mensen melkwit en zo. En er is eigenlijk weinig wind. Een briesje, laten we het zo zeggen. Een briesje. Net genoeg om de windmolens te laten draaien, zou ik haast willen zeggen. En nou, dan moeten we het daar vandaag maar mee doen. En eens even kijken of er nog vogeltjes zijn tussen de fietsen die in de fietsenstalling van de school naast onze studio staan. Die vogels die zijn... Nee, die houden niet van fietsbanden en aanverwanten. Nee, dat doen ze niet. Nee. Dus en ze zijn druk bezig waarschijnlijk om hun kuikentjes te voeren en zo. En op weg om te zoeken naar voedsel en zo. Hè? Wat dacht je wat? Nou en of. Ja, we hebben eens even kijken of wij nog een stukje muziek kunnen laten horen. Want ja, in de... melee van... ja, dat lukte. Het is zo, dat is net als in een winkel. Dan is er meestal te veel keuze. En dan kom je er ook weer niet uit en zo. Dus, en dat is met muziek al net zo. Een hele lange lijst. Ja, wat moet ik er nou uitpikken en zo. Ze zijn allemaal het beluisteren waard. Maar dan toch, hè. De ene is dan toch nog net eventjes een tikje anders dan de andere en zo. Nou ja, goed. Dus zo zit dat dan. Helemaal mooi.
1: Never in it for the long run. I wasn't always up to

Ja, dat was er weer eentje. En het was er eentje van San Carlo en zo. Ja, en mooi. Nee, Salco heet hij hoor. Uit Utrecht afkomstig. Dat is een soort muziekfabriekje die daar is opgericht. Want er komen om de havenklok komen daar nieuwe nummers uit die fabriek zetten. Dus nou, dan gaat de productie prima in tempo door. Wordt er nog vergaderd vandaag? Jazeker, vandaag, 19 mei 2026... staat op de rol een commissievergadering oordeelsvorming ruimte. En onder voorzitterschap van de heer Koelewijn is dat aan de hand vanaf 8 uur vanuit de raadzaal te Lekkerkerk en zo. En er zijn weer een tal van interessante punten te vermelden en zo. En die staan allemaal op de agenda. En die agenda wordt afgewerkt dus onder voorzitterschap van de heer Koelewijn. Nou en of, tot 11 uur maximaal. En dat is nog maar helemaal de vraag, want dat is nogal een aardige, uitgebreide lijst op de agenda. Dus je kan erbij zijn. Het wordt uitgezonden bij RTV Krimpraat op de televisie en zo. Dus dan is dat helemaal weer voor elkaar. Dus commissievergadering vanavond dus vanuit de raadzaal te Lekkerkerk. En wij thuis kunnen daar... een reisje Lekkerkerk besparen door thuis gewoon te kijken naar RTV Krimpenerwaard vanaf 8 uur. Dus helemaal goed. We gaan een beetje rustig aan doen. Ja, een beetje rustig aan. Hoor eens, ja. Het mooie geluid van Sting en The Fields of Gold.

Ja. The Fields of Gold. Een van de velen die Sting heeft geproduceerd en nog steeds bezig is met produceren, want hij zit al volop in de muziek. Hij wordt ook al een jaartje ouder, dat wel, maar hij is nog redelijk actief. 9:40 is de juiste tijd hier bij RTV en bij u ook als het goed is. Het gaat er dan toch van komen. Het zat al even in de planning, maar ja, het moet dan toch nog even zogezegd wortels schieten en met vergunningen en toestemmingen en al dat soort zaken. Maar het gaat ervan komen. Dus dit bericht is speciaal voor alle Bob de Bouwers in de Krimpende Waad. Want er wordt een echte heuse zeepkistenrace georganiseerd. En dat op zaterdag 26 september aanstaande. Het duurt nog even, ja, maar dan heb je ook de tijd om te bouwen aan je eigen zeepkist. En daarmee, ja, zeg maar, de race aan te gaan. En ja, dat moeten inderdaad zelfgemaakte vehikels zijn. Als kan ook een paar wieltjes eronder, dat zou wel anders zijn. Maar de organisatie dus besloot de inschrijving alvast te starten. En welke organisatie is dat dan? Nou, dat is de organisatie van het dorpshuis Lekkerkerk.nl. Want daar gebeurt het, in de straten van Lekkerkerk. Dus de zeepkistenrace belooft een dag te worden voor heel Lekkerkerk en omgeving met zelfgebouwde kisten. Staat hier. Zeepkisten dus, jawel. Spanning op het parcours en veel gezelligheid voor de deelnemers en het publiek die daar naar zou kunnen gaan kijken natuurlijk. Dat is allemaal in de omgeving van het Raadhuisplein. En het kan dus dat aanmelden via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Dus Bob de Bouwers en compagnie, ik zou zeggen, ga je gang, hè? En dan zeggen wij gewoon... er kan er maar één de eerste zijn. Maar het gaat hoofdzakelijk om de gezelligheid en zo. En het meedoen, dat vooral. 26 september dus. Maar ja, Abba die zegt het toch, hè. De winner takes it all, hè. Ja, ja.

Inderdaad, de winner takes it all. Maar het meedoen is vaak veel leuker en gezelliger en zo. En ja, als je dan toevallig als eerste eindigt, dan is dat mooi meegenomen. Maar ja, dat is het dan ook. En dan heb ik het over die zeepkistenrace natuurlijk, hè, in september. Ja, mooi. Het is weer de tijd van het jaar voor de avondvierdaagse en zo. Overal en ergens worden ze dus georganiseerd. In Oudekerk is er eentje, er in Lekkerkerk is er eentje. Natuurlijk een hele grote in Gouda, bij de buren. Daar is het natuurlijk ook aan de hand en zo. Maar die van Lekkerkerk is bijvoorbeeld van 1 tot 5 juni, om als voorbeeld even te vermelden. In de 47ste keer is dat alweer, de avondvierdaagse. En daar wordt dan gewandeld, 4e keer, ja. Vandaar ook de avondvierdaagse. Deelnemers die kunnen dus kiezen uit 2 afstanden, 5 of 10 kilometer. En de wandelroutes die starten dus dagelijks vanuit de muziekzaal in Lekkerkerk. Dus dat is zogezegd Amazicia, maar dan achterom, hè, zogezegd. Dus dat is allemaal aan de hand tussen 1 en 5 juni aanstaande. Maar andere data en ongeveer in dezelfde periode op andere plekken. Schoonhoven zal er ook eentje hebben. En kortom, allemaal lekker in beweging en zo. En dan is dat alleen maar mooi. En dan maar mooi weer erbij verzinnen en eventueel bestellen. En moeder natuur een beetje lief aankijken. Komt het helemaal goed daar buiten bij die avondvierdaagse.

Ja, en toen werd het nog even gezellig in de studio. Maar ja, toen ging de microfoon en zo uit. Dus dat konden wij lekker niet horen. Maar dat was wel de heer van vroeger, hè, van Nick en Simon. En dit was in ieder geval Simon. En Simon die heeft weer een, de draad opgepakt. Die zat even in een dippie en zo. Dus helemaal goed. Het is alweer voorbij. 10 voor 10, dat wil zeggen dat de koffiegeur, die is weer rijkelijk aanwezig. Wij gaan op naar de koffie. Ja, gezellig, hartstikke mooi. We doen dat met een vrolijk dansje. MUZIEK

Ja, de lambada, dat was wat vroeger, hè? Die lambada, dat was natuurlijk een speciale dans met ja, een soort lepeltje, maar dan op de dansvloer. Snap je wel? Dus dat, van Kaoma was dat. Ze hebben nog een mooie gemaakt met al die drummers erbij en zo. En die zullen we ook misschien morgen wel eens laten horen. Als ik het niet vergeet, hè. Goed, 5 voor 10. En ja, de uurwissel is aanstaande en zo. En dan gaan we volgend uur weer lekker vrolijk verder. Met muziek, informatie en wat iets meer zei en zo. En ik heb al een mooie foto gezien van een stukje kaas. Van allemaal lekkernijen en zo. Dus nou, daar gaan we straks even over. Ja, daar gaan we straks even doen. We gaan eerst naar de formatie Wintershome. Tot aan de koffie. Tot straks voor deel 2.

0: after dark.
1: Ja, Winter's Home, ook alweer een vrij onbekende naam, maar ja, klinkt wel lekker eigenlijk, hè? Wij gaan straks verder. Ja, deel 2 dus. Wow. Kijken of het nieuws weer zo rommelig is als daarnet. Met die verkeerde items en zo. Ja.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
7: Goedemorgen.
8: Ja, we zijn weer helemaal terug. Zeker. We hebben een bakje koffie bij de hand. Lekker hoor, lekker.

Ja. Not alone. Nee, we zijn zeker niet alleen. Er is volop beweging in de studio. Hij wordt technisch geondersteund, zal ik maar zeggen. We hebben onze eigen Bob de Bouwer. Zo is zeker wel. En we hebben natuurlijk ook de normale, reguliere bezoekfrequentie van mensen die hier komen overleggen en dat soort zaken. Dus meestal op dinsdag. Kees de Haan, die is ook gesignaleerd. Die komt straks aan bod met zijn bijdrage hier in de dinsdagse aflevering van Goedemorgen vanuit Krimpen en Waard. Ik heb de wijkagent nog niet gezien. Ik denk dat hij dus verlof heeft. Dat kan ook, want ja, ook een politieagent die heeft verlofdagen en zo. Dus we zullen het mooi allemaal afwachten. Welkom, deel 2 is begonnen hier bij SNW Krimpen en Waard met de vermelding dat wij dus in het Streekmuseum straks terecht kunnen. Hoe dat zit, dat zal ik u zo even uitleggen en zo. Dus eerst maar eens even kijken of wij nog een fever dream hebben. Alex Warren, hier bij RTV. Goedemorgen.

Ja. Enfin, Fever Dream. Niet zo mooi, man. Maar goed, Alex Horan die zong er wel over. Dus konden wij dat mooi beluisteren. Het Streekmuseum Krimperwaard. Ja, zeker. Deze zaterdag, de 23e mei. Dan is het rondom, achter of voor. Het is maar net waar je binnenkomt. Maar daar is dus weer de oogst- en streekmarkt. Proef de Krimperwaard. Vindt daar weer plaats. Altijd reuze gezellig. Heel mooie locatie ook. En dat is alleen maar mooi, hè. Het Streekmuseum Krimperwaard. Dus plaats van handeling en zo. Activiteiten, ambachten, bezoekers van alle leeftijden. Je kan het allemaal vinden daar op het terrein van het museum. En de streekproducten die gaan natuurlijk als hoofdmoot dus de revue passeren. Omdat het natuurlijk gaat om proef te Krimpen en Waard. Dus dan heeft dat te maken met allerlei zaken die dus geproduceerd en aangeboden worden. Dus van oorsprong uit Krimpen en Waard. En dat is niet niks. Dat is een heel scala aan producten en zo. Dat zal je wel merken als je daar bent geweest. Oh, je was er al een keertje. Nou, dan komt dat goed uit. Dan weten we waar we over praten natuurlijk. Hè? Er wordt ambachtelijk gebrouwen bier

redenen om een bezoekje te brengen. Met de fiets, hartstikke leuk. Een lege fietstas, dan kan er nog wat bij. Het gebeurt om 10 uur, het begin, en het duurt tot 4 uur en zo. En ik weet niet of moeder natuur het ook begrepen heeft. Volgens mij wel, want het schijnt hartstikke mooi weer te worden in het weekend. Of Gerda van der Zijl zich nog meldt, dat weet ik niet. Maar als hij zich meldt, dan kan hij dat waarschijnlijk wel bevestigen. En dat is alleen maar mooi. Oh jongen, dat is zo mooi. Een prachtig mooi weekend, dit zit er aan te komen. En dat is alle reden om er dus lekker op uit te gaan, toch? Hier is Welen samen met René Vroger.

0: doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is Tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Ja, en dat duurt dan tot 12 uur en zo. Het popcorn in Schoonhoven. Zullen we het daar eens even over hebben? Jawel. Die houdt vanavond een open avond. Helemaal open. Belangstellenden die zijn welkom om te komen luisteren. Maar ook om mee te zingen en zo. Want tijdens de repetitie wordt er dus zeg maar alvast geoefend voor het op 30 mei ten gehore brengen repertoire. Bij een korenfestival. En dat is dan in IJsselstein. En na de pauze wordt er ook nog lekker gezongen, meezingen enzovoort enzovoort. En dat popkoor dat zoekt wel nieuwe aanwinsten en zo. Met name bassen en tenoren, die zijn van harte welkom om mee te komen zingen en lid te worden van dat popkoor Schoonhoven en zo. Jawel, maar andere soorten van stem, dus de sopraantjes en zo, en de zijsjes, want ze kunnen zingen als zijsjes, die zijn van harte welkom. Overigens is het niet belangrijk om dus zangervaring te hebben. Dat is helemaal niet nodig, het is gewoon leuk, mooi om mee te doen en zo. Dus ja, de avond die is om 7:45 in het begin. En voor bezoekers is er natuurlijk koffie met iets lekkers en zo.

Het is echt een puur een open huis van het popkoor. Met het doel om dus nieuwe aanwinsten te boeken. Het koor repeteert iedere dinsdag trouwens. Van 7:45 tot 10:00. En dat allemaal in de barak in Schoonhoven en zo. Dus als je meer informatie wil, dan kan je even naar de digitale snelweg. En dan kan je dus zoeken naar popkoorschoonhoven.nl. En dan komt het helemaal goed. Daar heb je dus de nodige informatie. Maar vanavond, vanaf 7:45, ben je in de barak. In Schoonhoven, van harte welkom om eens te kijken bij dat open huis. En dat allemaal om misschien wel ook mee te gaan doen bij dat popkoor in Schoonhoven. Wie zal het zeggen? Ja, dus. Deze dame, ja, die woont te ver weg om mee te gaan doen in het popkoor. Maar het nummer zou best wel eens geschikt kunnen zijn om op te nemen in het repertoire van het popkoor in Schoonhoven. Ain't nobody.

0: Chaka Khan. Een hele fantastische... Ja, ik vind dat toch wel een hele leuke naam eigenlijk. Chaka. Een of andere maestro in Nederland. Die heeft dus ook Chaka. Dus als krachtterm doen gelden en zo. Ja. Maar dit was het originele. Chaka. Dus Chaka Khan met Ain't Nobody. Ja, zorgelijke berichten. En dat dan landelijk. Maar dus ook voor inwoners van de Krimpende Waard. Want... weet je wel hoe hoog jouw bloeddruk is? Dus een hele hoop mensen die lopen rond met veel te hoge bloeddruk... en die hebben dat helemaal niet in de gaten. Nee, want als je je goed voelt, ja, heb je ook geen reden om naar een arts te gaan... heb je ook geen reden om een onderzoek aan te gaan, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dit zijn dan toch wel dingetjes waarvan je zegt... dat moeten we toch eigenlijk wel even in de gaten houden, die hoge bloeddruk en zo. En waarom heb je eigenlijk hoge bloeddruk en wat is de reden daarvan? Maar ja, goed, het gevolg van hoge bloeddruk, dat is serieus... want dat kan zelfs hartfalen en dat soort zaken. Ik wil u verder niet bang maken of zo, hoor. Maar het is wel aan de orde en zo in de hedendaagse maatschappij. Ook dus in Krimpende Waard. Hier is Sherry Ann.
1: Ik wil

Ja, die twee hebben elkaar gevonden en dat is mooi. En daar hebben ze een liedje van gemaakt. En dat is ook weer mooi. 5:30. Dat was trouwens Sherry en haar vriendje. De gemeente Krimpenerwaard die houdt een bijeenkomst over de toekomst van onze winkelgebieden. Ja, die werkt aan een omgevingsprogramma, de gemeente Krimpenerwaard dus. En dat omgevingsprogramma, dat heet omgevingsprogramma Retail om winkelgebieden vitaal en toekomstbestendig te maken. Woensdag 27 mei is de datum en de bijeenkomst is in Amazitia in Lekkerkerk van 7 tot 9 uur. En het omgevingsprogramma Retail richt zich op bedrijven die dus goederen en diensten direct aan consumenten verkopen. En zo. De gemeente die wil samen met inwoners, winkeliers en vastgoedeigenaren kijken welke ruimtelijke maatregelen er nodig zijn voor sterke winkelgebieden. Dus een blikje in de toekomst misschien wel. En er kan meegepraat worden en zo. Dus de bijeenkomst dus in Amazitia in Lekkerkerk. En aanmelden, dat kan tot dinsdag de 26e mei, dus volgende week. En dat kan via een online aanmeldformulier. En wie niet aanwezig kan zijn, die heeft de mogelijkheid om via een reactieformulier mee te denken en zo. Dus u bent dan in de gelegenheid even aanmelden dus bij... eens even kijken. Daar staat weer geen adres bij. Dus dat persbericht is dan wat dat betreft niet helemaal compleet. Maar de bijeenkomst is er. En het is op woensdag de 27e mei. Dan wordt er gepraat, gesproken. En ideeën worden er uitgewisseld en zo. En dat allemaal rondom de retail. Oftewel winkelgebieden en de toekomst daarvan in alle kerken. Van de gemeente Krimpenerwaard. Ja, Antoon. Nou?

0: Ik laat je niet gaan. Nee, Anton, zo zou ik het ook zeggen. Ik laat je niet gaan. Kees is aangeland in de studio. Kees de Haan, goedemorgen Kees.
1: Goedemorgen, en je laat me niet gaan, dus ik blijf nog even zitten.
0: Ja, nou geweldig. Maar we zijn pas begonnen, dus vandaar. Ja. Hè? We hebben weer drie bijdragers voor jou. Kan je inderdaad. Er eentje alvast toelichten waarvoor we gaan?
1: Het is eigenlijk allemaal nieuw materiaal. En dat heb ik ook wel eens. En dan hoeft het ook niet altijd country te zijn. Je weet dat kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol gaat vervullen, ook in de muziek.
0: Absoluut.
1: Als je YouTube kijkt tegenwoordig, dan weet je amper wat nog echt is en wat kunstmatige intelligentie is.
0: Ja.
1: Deze meneer, die is helemaal kunstmatig geschapen, de volgende zanger. Ziet er uit als een bejaarde man en met een bijna een echte videoclip.
0: Ja.
1: En dan is net of hij meedoet aan America's Hot Talent of God Talent. En nou ja, ik las afgelopen zaterdag een rubriek daarover in het AD.
0: Ja.
1: Want die dame die daar naar keek, die had ook naar het Songfestival gekeken. En die vroeg zich af waar ze beter naar kon kijken of luisteren naar het Songfestival. Of naar een song die met kunstmatige intelligentie tot stand is gekomen. En zij koos voor het laatste. En dat voorbeeld heb ik dus meegenomen.
0: Juist. Is dat niet een beetje eng, dat kunstmatige?
1: Ja, het is eng, maar muziek heeft met gevoel te maken. En vroeger toen de synthesizer kwam,
0: ja,
1: dat was ook eng.
0: Ja.
1: En toen de drumcomputer kwam,
0: ja,
1: was ook eng.
0: Ja. Ja,
1: nou, hier hebben we nu ook mee te maken.
0: Ja.
1: En reken er maar gerust op dat het volledig entree gaat doen, want het bespaart kosten.
0: Ja.
1: En platenmaatschappijen gaan dat ook gewoon omarmen. Of dat die omarmen het, denk ik al.
0: Goed, we gaan eens luisteren naar het resultaat van een kunstmatig opgewekt melodietje. Zo.

0: niets van echt te onderscheiden.
1: Nee, en je wordt mooi gemieterd, maar...
0: Het is, ja, precies. Het klinkt echt ja. Ja, prima.
1: En die heeft dus voor veel opschudding gezorgd in Amerika. Want iedereen dacht dat het echt een kandidaat was daar voor America Got Talent. Een van die talentenshows.
0: Ja.
1: En dat is een oude man een podium met een grote baard en noem maar op. En verhalen over zijn vrouw.
0: Ik denk dat ik dat gezien heb.
1: Ja, ja. Dat zou best kunnen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is dus gewoon kunstmatige intelligentie.
0: Kijk. Nou, ja, we worden ermee geconfronteerd en het zit niet in de weg, want het klinkt gewoon goed. En ja waarom niet, denk ik dan? Hè?
1: Ja, we zullen er in de toekomst mee moeten dealen, denk ik.
0: Ja, binnenkort staat een hele lijst vol met dit soort
1: neppers. Het is wel zo, er zijn steeds meer zo Spotify en YouTube, die gaan het volgens mij vermelden wanneer er kunstmatige intelligentie is. En dat is een goede zaak.
0: Dat is een eerlijke zaak, dat zou heel fijn zijn, ja. Dat klopt. Daar hebben wij als commentator, als DJ, er is ook het een en ander aan. Hè?
1: Ja, zo.
0: Kunnen we dat ook meegeven. Goed, de volgende.
1: Die is er al echt.
0: Oh,
1: en we gaan naar een klassieker die ooit op de plaat is gezet door Bill Withers. En dat liedje is me altijd bijgebleven. Dat heb ik ooit gezien in een prachtige film. Daar was het de soundtrack in of een van de songs in die film. Mm-hmm. En nu is er een cover verschenen. En daar heb ik ook naar geluisterd. En ik denk, nou, die gaan we draaien. Dus vandaar dat Lean on Me van Sheridan Brass scherp staat.
0: Ja, waar komt Sheridan vandaan?
1: Ik denk uit Amerika.
0: Oké, we gaan eens luisteren.

0: Zo zie je maar weer een bekend nummer wat in allerlei versies tevoorschijn komt. Ja. Door de jaren heen hebben heel veel artiesten dit al gemaakt. Hè?
1: Ja, maar, dan moet ik nog iets herstellen. Want ik dacht dat hij uit Amerika kwam. Maar ik zit even te kijken. En dan zie ik dat deze man uit India komt. En er zit een mooie videoclip bij ook, als je daar naar gaat kijken. Dus dat triggert ook altijd wel.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar een man die wereldbekend is natuurlijk. En die al jaren niet meer kan zingen doordat hij de ziekte van Parkinson heeft.
0: Ja.
1: Maar daar lagen nog een aantal ongebruikte songs op de plank. En wat gebeurt er dan vaak? Dan komt er een nieuwe cd uit, een nieuw album uit. En dat is ook zo met Neil Diamond.
0: Kijk aan.
1: En Neil Diamond, dat... ik heb hem ooit live gezien. En die ben ik toch altijd wel blijven volgen ook. Omdat ik het gewoon prachtige songs vind die hij heeft geschreven. En dan komen er ook nog regelmatig hier voorbij in de uitzending.
0: Ja.
1: Hij wordt dus niet vergeten. Dit is een spiksplinternieuw album van hem.
0: Ja.
1: Waar deze song op staat.
0: En dit is ook weer zo'n voorbeeld van een stem die je uit duizenden tevoorschijn haalt. Ja. Herkenbaar, zo uniek. Dat is trouwens ook een wonder. Ik vind dat altijd heel apart dat überhaupt bestaat. Met andere zangers ook natuurlijk, maar Neil Diamond in het bijzonder. Heel goed. Ja, dat is een track van een nieuw album, begrijp ik. Nou, we gaan eens luisteren.

0: heel apart nummer.
1: En heel simpel. En je kunt het woord voor woord verstaan. Dat vind ik ook zo knap, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Want meestal wordt het helemaal dichtgetimmerd. En dan, dan wordt de tekst vaak ondergesneeuwd. En daar gaat het toch om, bij muziek.
0: Ik neem aan dat je meer tracks van dit album hebt beluisterd. Zijn ze allemaal zo, of zijn ze dus breed uit, zo gezegd?
1: Nee, ze zijn allemaal wel vrij rustig. En het is gewoon een typisch Neil Diamond album. Heel mooi, vind ik.
0: Voor de fans, bij deze. Ja. Goed, Kees, dankjewel. Jij gaat weer op zoek naar nieuwe bijdragen voor volgende week, denk ik.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dankjewel voor nu en een fijne voortzetting. Ja. Oké. Kees Staan dus met zijn bijdrage hier op de dinsdag. Doet hij wel meer, hè? Ja, zeker wel. En dat allemaal hier bij RTV Krimpenerwaard. En wij gaan door met ook alweer een nummer wat dus vroeger heel anders klonk. Of is het toch een originele? Nee, dit is een originele. Straks komt er een zo'n track. Gaan we doen. Maar Marcel Kaptein, kennen wij die? Komt uit Noord-Holland. Voormalige zanger van een popband. Maar die gaat nu op een solo-tour. Doet hij al een tijdje. En dit is een van zijn producten.

0: Beautiful.
1: Mooi heet dat, ja. Beautiful life. Was de kaptein lekker rustig aan, toch wel? Ja, en we kijken op de klok en de tijd die gaat zo ontzettend snel. Want het is alweer 10 voor 11 geweest. Dus, oké. Okay. Ja, dus muziek, prachtig. Wij gaan straks op het derde uur gaan we dus om 11:30 aandacht besteden aan het weer. Dus dan zijn wij toch wel eventjes benieuwd wat het wordt de aankomend weekend. Chickadee, dat is een formatie uit Schoonhoven, een band, die houdt ermee op. Ja, die stopt na 13 jaar bezig geweest te zijn en in september, en we zullen daar in de toekomst nog meer aandacht aan besteden, zal er een afscheid kampvuur sing-along concert gegeven worden in een hele mooie boomgaard aan de provinciale weg, vlakbij Schoonhoven. Heel mooi. En dat zal dan allemaal gaan gebeuren, maar daar komt nog wel aandacht voor, dat denk ik zo van. Maar Chickadee is ook hier in de studio geweest om muziek te maken, misschien een reden om nog weer een keertje hun terug te halen. Net voordat ze stoppen met zingen, zeg maar. Ja, dat kan zomaar dus gebeuren en zo. We hebben hier iets van The Rambling Man. Of had ik wat anders beloofd? Ja, ik had wat anders beloofd. En dat andere, dat was van de Cover Site Music. En ja, en nu ik Kees aangehoord heb over zijn AI-muziek gebeuren. Dat er best wel eens een keer nummers voortkomen die dus niet origineel en echt zijn, maar wel verbouwd en veranderd en zo. Maar ja, dit is toch wel een mooi voorbeeld en zo. Je zou zweren, nou ja, ik zeg het maar niet. Maar we gaan ervan uit dat dit echt is. Hè. Gewoon mooi. Maar het is Iris, en dat kennen we, dat nummer. Maar dan op een iets andere manier gepresenteerd.

En dat is dan wel het bewijs dat ook RTV Krimperwaard met zijn tijd meegaat. Hè? Dus wij prezen. Ja, dus gewoon. Maar dat, de naam van de. Ja, van de band of de, ja, of de computer, zo kan je het ook zeggen, is de cover site music en zo. En het was Iris en het was een hele mooie versie zo. Hele mooie versie. Goed, wij gaan afscheid nemen. Ja, van de tweede uur dan. Maar we hebben nog een uurtje en 11:30 zoals gezegd, het weer. Oh jongens, het belooft wat, het belooft wat, het belooft wat. Oei, oei, oei, oei. Hey, tot straks hè. Dan gaan we weer door met waar we gebleven waren.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

eigenlijk een tijdloze tekst die nog zeer actueel is, helaas. En dat is allemaal door de formatie The Byrds. En Mr. Tambourine Man, uiteraard de bekendste. Maar dit was Turn, Turn, Turn. En die mag er ook best zijn hier aan het tweede gedeelte van... wat zeg ik? Het derde gedeelte van Goedemorgen vanuit Krimpenerwaard. Wij, we gaan weer timmeren in de timmertuin. Nou, dat heeft niks met timmeren te maken, hoor. Maar dat heeft te maken met een expositie die openlucht, dus in een prachtige mooie setting, in de tuin van bij Marian Timmer. En Marian Timmer die is woonachtig in Berkenwoude. Want dat is, als je Berkenwoude verlaat richting, wat is het, Gouderak? Richting de Achterbroek. Dan aan het eind van de Kerkweg, hè, op de hoek daar. Oh, een prachtige, prachtige gelegenheid om te genieten met de fiets. Zo'n mooie combinatie, een fietsroute. Dat kan allemaal op zondag eerste en maandag de tweede Pinksterdag van 11 tot 5 uur. De toegang is ook nog helemaal gratis. Er is ook nog een ruime parkeergelegenheid beschikbaar en allemaal gratis en dat soort zaken. Er is koffie, er zijn drankjes en zo. En heel veel mensen, meer dan 1000, die gaan daar normaal gesproken bekijken. Want dat gebeurt elk jaar. Aan de Kerkweg 106 is dat. En het is rondom de paardenstal, het tuinhuis, de schuur en de tuin. Er zijn werken van 30 kunstenaars te zien. En het aanbod bestaat uit schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, bronzen beelden, fotografie, sieraden en meer. Dus een kijkje waard. Met de Pinksteren dus. En straks om 11:30 dan horen wij welk weer het wordt met de Pinksteren en zo. En ja, dat zou toch wel prachtig zijn als dat inderdaad mooi weer wordt. Hè? De kansen zijn behoorlijk groot, heb ik zo het gevoel. Of Gerard van der Stelt ook datzelfde gevoel heeft, dat zullen we eventjes af moeten wachten tot 11:30. Dan...

Ja, dat is al hele zomerse muziek. Ja, dat dus. Van Meria. Meria heet ze, dus onbekende zangeres. Maar ja, het kan ook kunstmatig zijn, ik weet het echt niet. Maar ik mag toch hopen dat dit een echte zangeres is, want ze klinkt wel lekker. Ja, zomers, zullen we maar zeggen. Heel fijn dat we er weer zijn. Want wij hebben om 10 over 11 het volgende mede te delen. Er is namelijk weer een cursus Slim.

Zeg nou wel, ja, het is allemaal, ja, je moet dit en je moet dat en het gaat allemaal digitaal, weet je wel, via computer of je smartphone of wat dan ook. Maar ondertussen is 1/5 van onze bevolking nog niet helemaal thuis in de werking en in de bediening van dit soort apparaten en zo. En vandaar dat het nog steeds echt nuttig kan zijn om zo'n cursus eens even bij te gaan wonen. Slim en veilig dus met je smartphone en zo in de bibliotheek. Jawel, waarvan akte. Hé, hey, dubbele tijdmelding. Het is 11:11. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is heel mooi.

Ja, ze hoort gewoon bij mij. Dat was Chris Cross Amsterdam. Jan Smit was erbij, Frans Bauer enzovoort enzovoort. En de discussie, die loopt nog hoor. Want ja, ze zijn het allemaal eens op de muziek. Maar in de praktijk, dat is weer een ander verhaal. Goed, bijna kwart over elf. En zo, wij zijn in afwachting van het mooie. Van het mooie bericht wat misschien wel het weer in zich draagt. Prachtig toch? Ja, wat hadden we hier? Oh, we hebben hem weer eens even gevonden. Die mooie opname van het nummer My Girl. En dit geval is door een aantal heren die dus ontzettend goed kunnen zingen. Il Divo. Il, ja. I've got sunshine. Hè? Niks te veel gezegd, hè? Nee, nee, nee.

laten we het daar eens even over hebben. My Girl en zo, dat was Il Divo hier bij RTV Krimpen de Waard. Mooi, mooi. Er is een voorstelling wat gaat over fraude. U weet het, er zijn tal van manieren om voor de gek gehouden te worden. Ja, dat is dan heel jammer. En vooral de oudere generatie heeft daar last van. Die worden dus benaderd door bankmedewerkers die geen bankmedewerker zijn. Politieagenten die geen politieagent zijn en dat soort zaken. Dus daar wordt een voorstelling gehouden. De toneelvereniging KDO in Krimpen aan de Lek die gaat zich inzetten voor dit verhaal. De plankeniers uit Bergambacht hebben dat ook al gedaan met een hele reeks voorstellingen. En dit heeft nu een vervolg gekregen met een gratis voorstelling over financiële en digitale veiligheid voor ouderen en zo. Vindt allemaal plaats in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En daar kan je dus terecht vanaf rond 10 uur. En de voorstelling die is gepland op vrijdag de 22e, dus aanstaande vrijdag al. En dat is om 10:30 en zo. Dan wordt hij dus aan de hand van een gespeeld praktijkvoorbeeld, of misschien wel meerdere voorbeelden, wordt er dus wegwijs gemaakt in hoe te handelen ten opzichte van die figuren die dus het niet heel erg fijn met u op hebben en zo. Dat dus. Het wordt dus verzorgd door de vereniging, de KDO, de toneelvereniging. En de politie is er ook bij en zo. En die gaat ook tekst en uitleg natuurlijk geven en zo. Waar mogelijk en zo. Goed, we gaan wat anders doen. We gaan op weg. Miles Davis, Miles Smith bedoel ik. Neil Horton, die zijn met z'n tweetjes in de studio gegaan om op te attenderen dat je altijd veilig moet rijden en zo. Drive safe. What?

0: Ja, ja, ja, drive safe. Oftewel, goed op weg naar misschien wel een prachtig weekend, wat het weer betreft. Wij gaan straks eens eventjes luisteren naar dat weerbericht. Sterker nog, we gaan nu luisteren naar het weerbericht.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Zo gaat dat dan. Nou, Gerald, ja. Ik heb eerst eens even gecontroleerd waar mijn korte broek ligt. Is daar een goede reden voor?
2: Ja, ja, ja, zeker. Maar goed, dat had ik al een tijdje geleden aangekondigd.
0: Ja,
2: het wordt mooi weer met Pinksteren. Sterker nog, het wordt warm weer met Pinksteren.
0: Uh-huh.
2: En dat dat kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik, naar die verregende hemelsverdag met onderhand temperatuur dat je doet denken, wordt het weer winter.
0: Ja.
2: Maar daar zijn we bijna vanaf. Overigens, de naweeën, daar hebben we nog steeds van een beetje last van. Want als je naar de weerkaart kijkt, dan zie je een... Nou, een grote depressie die ten noordwesten van Groot-Brittannië ligt. Dat is eigenlijk het sturende element in het verhaal. En die stuurt continu fronten op ons af. Scheidingslijnen van gebieden met een andere luchtsoort. Kouder, dan weer warm, dan weer koud. En dat zorgt ervoor dat met name de bovenlucht actief is in het vormen van buien. Op het moment dat de lucht onstabiel is, zeg maar, dus met lage druk, dan gaat die lucht gaat stijgen. En als lucht gaat stijgen, ja, dan gaat het condenseren. En als die condensatie maar sterk genoeg is, dan gaan er buien gemaakt worden. En dat is het geval. En die buien die kunnen soms vergezeld gaan van hagel, kunnen vergezeld gaan van onweer. En dat gaat er allemaal een beetje af. Dat echte scherpe randje, dat gaat er vanaf. En dat komt voor een gedeelte omdat de temperatuur langzaam aan het stijgen is, ook in de hogere luchtlaag. Maar het is nog niet helemaal voorbij. Want we hebben te maken vandaag met een passage van zo'n front. De temperatuur bij het alles loopt zo'n beetje op naar een graad of 15. Komt eigenlijk voor het grootste gedeelte omdat de wind naar het zuiden is gedraaid. Dat pas meer uit zuidelijke richting komt. En omdat ze nu dan het zonnetje door de bewolking heen prikt. Maar dat prikken door de bewolking heen, het gaat in de loop van vanmiddag wel minder worden. Want die zone met wat meer dikkere bewolking komt naderbij. En dan gaat daar vanmiddag toch weer wat regen uitvallen. Een paar millimeter. Zo'n gestaag regentje wat wel eventjes duurt. Soms ook een wat buige vorm. Maar uiteindelijk houdt het dan nog weer op vannacht met regenen. Gaat die buigheid er weer af. Maar morgenochtend dan gaat er opnieuw een wat afkoeling plaatsvinden in de atmosfeer. Terwijl het dan op aardoppervlak al zo'n 16, 17 graden gaat worden. Door de aanwezige zon en door die zuidelijke stroming. Maar zoals gezegd, de temperatuurverschil op hoogte worden wat groter. En dan krijg je toch weer wat buitjes in de loop van vanmorgen. Alleen het punt is, die buien die gaan vaak actief worden boven land. En wij zitten altijd net zo'n beetje op dat randgebied. Dan is het in het westen prachtig blauw. En bij ons begint dan die bewolking te ontstaan. En dan ietsje verder richting de Betuwe, dan gaan die buitjes komen. Ik denk dat dat een beetje het scenario is voor morgen. Dat er vallen wel een paar buitjes en ik krimp er waar. Maar dat stelt eigenlijk weinig meer voor. Ja, dan komt de overgang. De overgang naar een heel ander weerbeeld. En dat wordt veroorzaakt doordat er een groot hoge drukgebied ontstaat boven het noorden van Frankrijk. Die gaat in eerste instantie gaat die ervoor zorgen dat die bewolking op gaat lossen. Dat zien we donderdag al in de vorm van uitgebreide zonnige periode in de middag. Later gewoon een bijna helemaal blauwe lucht. Waarbij de temperatuur onder aanvoering van een zuidwestelijke stroming oploopt naar zo'n beetje 19 graden. Misschien in het zuidoosten van Nederland al boven de 20 graden. Op een behouden, dus een paar spettetjes na, gaat er geen mist van me vallen. En wat een mooie bijkomstigheid is, de wind valt weg. Er komt heel weinig stroming in de lucht te staan. En vervolgens gaat het hoge drukgebied een beetje meer naar het oosten. Dat betekent dat wij met een zuidelijke tot zuidoostelijke wind nog wat warmere lucht aangevoerd krijgen. Ja, dat zien we eigenlijk vrijdag al. Temperaturen dan in de Krimpermaat zo'n beetje rond de 24 graden. En dan zitten we bijna op de zomerse grens van 25. Nou, die gaan we zaterdag beslechten. Dan wordt het 25 graden. Prachtig weer voor de... Voor de voorjaarsmarkt is er ergens volgens mij bij het Krimp aan de Lek volgens mij. Maar in ieder geval, het wordt zomers en dat heeft ermee te maken dat het hoge drukgebied zich niet zomaar laat verjagen. Er komt zelfs een kleine aanval op zaterdag vanuit het westen met wat onweer. Maar ik denk dat Nederland niet bereikt, dat het boven de Britse eilanden blijft hangen. En daarachter komt gelijk weer een extra rug van hoge luchtdruk. Nou, dat betekent dat het alleen nog maar stabieler gaat worden. Dat er een soort blokkade gaat ontstaan ten westen van ons. Ja, en dan gaat het Pinksteren worden. Nou, er zijn een paar modellen die het niet helemaal met elkaar eens zijn, maar in grote lijnen. Het wordt prachtig weer, er is heel veel zon. De factor die een beetje spannend is de temperatuur, want dat is afhankelijk van de windrichting. De meeste modellen kiezen voor een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. En dan hebben we te maken met temperaturen zelfs tot boven de 25 graden in het Pinksterweekeinde van zondag en maandag. Als die wind wat meer naar de noordcomponent wil gaan, dat ligt vooral op het hoge drukgebied wat meer naar de Groot-Brittannië neigt, ja, dan zitten we net boven de 20 graden. Maar het blijft droog. Het zonnetje schijnt, er is weinig wind, het is gewoon fantastisch. En het weer, dat ik denk overigens dat de warme component de meeste kans tot slagen heeft. Dus dat we toch een wat meer zuidoostelijke tot oostelijke stroming hebben. En dat geeft dus bij ons temperaturen van 24, 25, 26 graden met Pinksteren. En dat duurt nog wel even voort. Ik denk dat het voortduurt tot zo'n beetje het volgend weekeinde. Ja, dan wordt het wat dubieuzer omdat de wind wat meer naar het westen weer gaat. Dan wordt het wat wisselvalliger. Kan er weer een buitje vallen. Maar die temperatuur, ja, die kou, die hebben we ons achter de rug. Want Pinksteren voorbij, gewoon dik boven de 20, zeg maar rond de 25 graden. En dan het einde van de week zakken we dan terug naar 22. Maar dat is pas over anderhalve week. En tot die tijd smeren, korte broeken, t-shirts en zonnebril op.
0: Jongen, wat een verhaal, joh. Ja, het is een verwachting, maar dit is wel een verwachting met een behoorlijk ingebouwde zekerheid, hè, Gerard?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk altijd wel over het algemeen, hoor, bij mij. Maar dit is wel zeker dat het gaat gebeuren. Ja. En kijk, altijd, maar wat je wel eens vaak hebt in mei, dat zo'n warmte dan afgestraft wordt door een warmte-onweer. En dat komt omdat het dan vaak vanuit Frankrijk wordt gebracht naar ons. Eigenlijk vanuit slecht weer boven Frankrijk. En dan komt die warmte omhoog met stuwing. En dan zit er ook vocht in de lucht en dat wordt dan onweer. Nou, dat is allemaal niet het geval. Want we leven onder hoge druk. En dan kan er eigenlijk geen onweer ontstaan. Dus we gaan echt een fantastische Pinksteren meemaken. Maar ook de week daarna. Dus ja, dat is wel eens anders. Dus ik zou zeggen, het wordt ook tijd. Want de poel is nat zat. En de kou zijn we met z'n allen wel zat, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Wat wordt genieten. Hoe is het? Want ik bedoel, het is meestal zo als het hier mooi weer is. Dan is er in een ander gedeelte van de wereld wat slechter weer. Is dat in dit geval ook het verhaal?
2: Ja, maar ik moet wel zeggen dat met name het hoge drukgebied is zo goed ontwikkeld. Er wordt eigenlijk een groot continentaal hoge drukgebied. Dat zowel wij, maar ook het hele Middellandse Zee daarvan gaat profiteren. Spanje en Italië wordt echt prachtig zomers met ook temperaturen eigenlijk net zoals bij ons. Dus voor de warmte hoef je er zeker niet heen. Het enige waar het een beetje wisselvallig, want het komt dat zij op het randje liggen van de invloedssferen, is Turkije. Daar kan ze nu en dan wat rotsen naar beneden komen. Ja, maar je zegt het terecht, daar waar bij ons het mooi is, moet het ergens, moeten ze het bekopen. Ja, en als in dit geval is dat Scandinavië, daar gaat het heel wisselvallig worden. Ook Groot-Brittannië, hoor, Schotland, maar met name de westkust van Noorwegen, ja, die krijgt heel veel neerslag te verwachten de komende week. En met name gaat het al dit weekend daar los. En ja, temperaturen, hè, 9 graden als maximum temperatuur op de Noordse westkust gemiddeld. Mm. Dat is wel laag voor het eigenlijk.
0: Ja, heel laag en heel kilo vooral, maar goed.
2: Ja, zeker. Maar daar weten we inmiddels ook van, hè, hoe dat voelt. Dus,
0: ja, absoluut. Daar hebben we ervaring opgelopen. Inderdaad. Nou, Gerard, dankjewel voor je informatie. En morgen, woensdag, heb je dan weer een gaatje in je agenda?
2: Ja, ik zit op kantoor, maar ik heb tegenwoordig een mooi eigen kamertje, dus ik denk het wel. Dus okay. Dat ligt er of er geen vergadering ingeschoten wordt. Maar het ziet er volgens mij echt mogelijk uit. Ja.
0: Hey, goed, laat maar weten, dan komt dat helemaal goed. Morgen eventueel hier bij RTV Krimpen de Waard. Goeie voorzet, Gerard, en fijne dag verder. Doei, hoi.
2: Succes.
0: Hoi. Ze zijn er ook blij mee, deze datums, dat het een mooie Pinksteren wordt. Ja, en Wilson. En Greetje Wilson.

wat een gezellige uitvoering van dit nummer, zegt The Bad Moon Rising van Ann Wilson en zusje Gretje Wilson is dat. Gretchen, zo, de Duitse versie van Gretje. Ja, jongen, jongen, Bad Moon Rising dus. Origineel uiteraard van de Creedence Clearwater Revival, maar dat weten we, hè, dat weten we. Zeg, zaterdag de 23e, dat is deze zaterdag, dan is er gelegenheid om de mooie dorpskerk van Oude Kerk aan de IJssel te bezichtigen, want dan is die open. Dat gebeurt wel meer rond deze tijd, op regelmatige basis. En de dorpskerk is dus geopend voor een kopje koffie, een gesprek, een gebed of een stiltemoment. Dat kan ook natuurlijk, hè. Daar is het een heel geschikte ruimte voor. Dus een kijkwaard. Dus als je in de buurt bent met de fiets of zo, mooie, hè, het wordt mooi weer. Dus ik denk dat er een hele armada met fietsen dus aanwezig zal zijn aanstaande zaterdag, zondag, maandag. Oh jongens, hè. Schitterend vooruitzicht. En ze hoort het ook zo hier en daar in deze tijd van het jaar. Wat zegt hij? Oh jee. Yeah.

0: Ja, selfie, selfie. Dat hoort er allemaal bij. Bewitched was dat. En je hoorde het allemaal hier bij RTV. Er is ook nog muziek. Jazeker. Deze zaterdag, de 23e. Want we gaan alweer, ja, alweer een soortement van aan het weekend denken. Speciaal weekend. Een lang weekend ook nog. Hè, met de Pinkster in het vooruitzicht. Maar de Wieners, die treden op in Theater Concordia. En dat aanstaande zaterdag dus vanaf, zullen we zeggen, 7:45. Ja, laten we dat maar doen. En dat allemaal in het Theater Concordia. En je kan tickets bestellen via www.theaterconcordia.nl en zo. Dus is er toch nog weer wat live muziek en zo. En met de Pinkster, dat komt goed uit. Hè? Dat komt heel goed uit. Snelle, die heeft het begrepen. Het wordt mooi weer en die gaat gewoon lekker met zijn maatjes. Gaat hij naar buiten, naar het park, met een biertje en met vrienden en zo. Dus, nou, kijk eens.
1: Biertje, vrienden.

Nou, snel, ik ben het met je eens. We hebben het zo gemist, dat mooie weer. En het komt er nu aan, een hele portie. Een dikke, dikke, vette hoop mooi weer. Dat is alleen maar mooi. Snel dus, met z'n maatjes in het parkje, met een biertje. De barbecue hoorde ik wel voorbij komen. Dus allemaal mooie ideeën. Ja, ook wel mooie ideeën voor ons allemaal in dit aankomend weekend. De Club van 100 is weer opgestaan. Zij zijn weer bezig geweest en hebben dus besloten om weer aanwezig te zijn op de Stolwijkse kermis. De Club van 100, dat is dus iets heel speciaals. 'S Ochtends om een uur of 9:30, 10:00, dan staat het hele Dorpsplein al helemaal vol. En met het mooie weer in gedachten. Op de achtergrond denk ik dat dat ook dit keer weer het geval zal zijn. En dan komt er weer gezellige muziek en al dat soort zaken. Maar de traditie gaat vooraf aan dit spektakel van de Club van 100. Want het is namelijk zo dat er weer koek geslagen wordt. Tweede Pinksterdag altijd op het Dorpsplein. Het begint om 8:00 's ochtends. Let wel, 's ochtends. En dan gaan de koeken weer door de midden. Als het goed is, met een prachtige knuppel. En de juiste slag is het de bedoeling dat je in ene klap dat hele koekje dwars door de midden slaat. Ja, dat dus. En het is ook één keer gebeurd, 2 jaar geleden volgens mij, dat er één deelnemer zo hard sloeg dat de tafel waar dat koekje op lag ook dwars door de midden ging. Dus ja, dan ben je even goed bezig. Ik weet niet of de jongeman toen gewonnen heeft uiteindelijk, maar dat even terzijde. Maar ja, het zal je gebeuren. Maar om 7:30 dus, koek slaan, een traditie die al heel ver terug gaat in de tijd. Destijds ook met de Jaap van Dirke peperkoekshow. Ik weet niet of we dat nog weten. De oudere generatie zullen dat vast wel weten. Ja, dat waren allemaal prachtige tijden. Maar oké, de Club van 100. En daarna is het natuurlijk weer een gezellig natje en een droogje. De kermis, dus dat allemaal in Stolwijk. Tweede Pinksterdag. Ja, de kermis zelf begint al wat eerder. Maar oké, dat even terzijde. Maar jongens, hè, wat een feeling, hè. Wat een feeling.

Ja, dat was de Flashdance nog eens een keertje met als ondertitel What a Feeling, Irena Cara was dat uiteraard. Oeh ja, zeker wel. In het kader van open huizen, er zijn tal van instellingen zo, die houden wel eens open huizen om informatie te verstrekken over de activiteiten. En wat iets meer zei, zo is er ook een naturistenvereniging Zon en Leven in Berkenwoude, in de Achterbroek. Dat is al jaren is dat aanwezig daar, dat recreatieterrein in Berkenwoude van Zon en Leven. En zondag 7 juni aanstaande houden deze mensen een open dag op het recreatieterrein. Terrein in de Achterbroek, nummer 27A, van 11 uur tot 4 uur. Toegankelijk voor iedereen die kennis wil maken met naturistisch recreëren. En als het dan mooi weer is, nou, dan komt dat heel erg goed uit. Maar de bezoekers die hoeven niet ongekleed te verschijnen, zeker niet. Men kan kiezen of ze gekleed of ongekleed willen rondlopen met een rondleiding en een kennismaking en informatie enzovoort enzovoort over Zon en Leven, dus 7 juni aanstaande. Ja, dat bestaat ook tussen Lek, IJssel en Vlist en zo, dus helemaal mooi. We gaan nog even stiekem terug naar de Stolwijkse kermis. Want ja, weet je, wij als bewoner van Krimpenerwaard, ja, is dat eigenlijk ja, toch wel eigenlijk niet te missen. Wacht even, ze zijn alvast begonnen. Gebroeders Co, dat is niet de bedoeling, hè, jongens. Je moet wel op tijd beginnen. Gewoon een beetje bij de les blijven. Heel fijn. Want zij slaan nooit een feestje over. Inderdaad.

0: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
1: Kijk eens aan. Nou, dat gaan we dan met z'n allen lekker doen. Dat is over een paar weken al. Want daarna gaat Ilja dus naar Frankrijk. Als vrijwilliger voor het project Alpe d'Huez natuurlijk. En daar zullen we nog meer van horen. Ik heb wel alvast een afspraak gemaakt met Ilja. En dat is dat ze dus, als ze er is. En ik ben aan de beurt voor dit programma te presenteren. Dat we even contact gaan zoeken natuurlijk. En we hebben de sfeer te proeven. Daar bij die schitterende berg. De Alpe d'Huez. De Deuze Alpe. En zo bij dat mooie plaatsje daar. Waar alles weer gaat plaatsvinden. Dus de zoveelste keer, de Alpe d'Huez en alles. Zeg, David Hasselhoff, kennen wij die nog? David Hasselhoff. Wat een mooie televisieserie. Het was een knappe jongen. Ja, dat zeiden de meisjes destijds. En ik heb er niet zoveel van verstand van. Maar goed, hij heeft ook muziek gemaakt. En we zullen eens wat laten horen van hem. Dance, Dance, Dance d'Amour is dat. En het is onlangs uitgebracht. We gaan eens luisteren.
2: Moonlight feels so right. Dust.

Ja, de deelnemers van de Europa Run die zullen ook wel genieten van het mooie weer wat verwacht wordt. Want ja, dat is met de Pinkster ook altijd het verhaal. Hè? De Europa Run, ook voor het goede doel en zo, dat weten we alles van. We hebben de Alpe d'Huez, de Europa Run. Er is nog iets voor de spierziekte als volgens mij ook. En dat is dan weer een andere berg in Frankrijk. Kortom, er is weer van alles wat wij gaan meemaken en beleven in de nabije toekomst. En wij kunnen u mededelen dat dit programma weer voorbij is. Het is weer gebeurd, zei de koopman. Aha, morgen dan gaan we gewoon verder op de woensdag. En dan doen we het weer tussen 9 en 12. Hier bij het CV Krimpen de Maat. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, maak er al wat van en geniet alvast vooruit van datgene wat gaat komen het aankomend weekend. Lijkt me een heel goed idee. Tot horens en veel plezier nog met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag en morgen en ook.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteenonderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dan terecht dagelijks van 11 tot 5.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Info. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Dienst Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard. La, la, la.
0: Welkom luisteraars en een heel goede middag. Tot 4 uur is uw Tirolerman, gastheer en presentator Nees van Duren. Met zijn programma De Muzikantenstaddel. Met melodieën aus den Bergen tussen tulpen en edelwijs. Heerlijk gezellige muziek. Hier bij RTV Krimpener Waard. Een schöne taak nog und viel spaas. Nees van Duren met

Servus, een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. Met die mooie muziek uit die Alpenlanden. En zo af en toe natuurlijk ook uit de Benelux vandaan. Ja, het is, ja, nog frisjes. Maar het mooie weer komt eraan. En wij brengen het mooie weer bij u in de huiskamer. Met die leuke plaatjes en een praatje natuurlijk, hè. Ja. Heeft u speciale wensen? Stuur even een appje naar Nees van Deuren. Via Facebook, Messenger, WhatsApp, ken allemaal. Of je belt naar de studio. 082-89-082. Dat is ons bekende telefoonnummer. En natuurlijk hebben we ook deze week weer een heel mooi album in de aanbieding. Dit keer een verzamelalbum met verschillende artiesten. Ja, die Steyrse muzieksmakeren. Ja, en daar gaan we mee beginnen. En de eerste artiest die erop staat, die zingt die Cola Cappuccino van die Kernland Café Muzie.

Ja, mooie muziek, hè? Daar word je gewoon blij van als je zoiets hoort natuurlijk. Hè? De volgende, die komt van onze grote vriend uit Duitsland vandaan, Sonny. En trouwens, hij viert vandaag zijn geboortedag. 40 kaarsjes mag hij uitblazen. Hier komt hij, Sonny, met Dromen in de Wind, zijn allernieuwste single.

Ja, Dromen en Wind, de allernieuwste single van Sonny, is afgelopen week uitgekomen. Wij gaan gauw verder, ja, naar onze zuidenburen. Daar hebben we onze grote vriend, Danny de Rover. En hij heeft ook weer een heel mooi lied. Ja, waar zijn al die mooie jaren?

wat een mooi lied heeft hij weer uitgebracht, hè? Dinny de Rover, onthoud die naam. De man uit Vlaanderen vandaan. Ja, hier hoor je muziek bij RTV Krimpende Maat, die je op een andere zender niet hoort natuurlijk, hè? Zo ook deze van Dorfrocker.

0: Excuse me. I think this was saugeil.
1: Ja, ja, dat was het. Die dorfrokken met die sau. De verzoekjes zijn ook al, komen ook alweer binnen. Hé, hey, Dini, jij wou een hele mooie horen. Van Hertz zu Hertz.

Wonderschöne liederen worden er toch aangevraagd af en toe, hè? Ja, dit was Dordini. De volgende, hey, mooi lied van Bernie, ja.

Een heel mooi nummer van Bernie. Ja, het volgende verzoekje, ja. Die plaat die komt uit 1965 vandaan. En zo'n mooie LP. Mieke en zus zat erop. Ja, de Silvera's is aangevraagd. Wie schön ons Limburgers.

Ja, zo hier en daar kraakt het wat er zo. Maar ja, dat hij draait van zo'n vinylplaat natuurlijk, hè. Trouwens, lieve mensen, heb je nog vinylplaten en je doet er niks mee? Of singeltjes? Ja, wij hebben ze graag. Bel dan rustig naar de studio. 082-89-082. De volgende, die komt van de Limburgse zangeres. Ja, van oorsprong komt ze uit Italië vandaan. Gabrielle Massa. Met haar nieuwe lied, Dolce Vita.

Ja, de allernieuwste van Gabriele Massa. Dolce Vita is de titel. En we zullen ongetwijfeld nog veel meer van de horen. Want in Duitsland scoort ze ook ontzettend hoge ogen. De volgende, ja, die is van Corrie. Walsen dansen bij nacht.

Ja, de nieuwe single van Gordy. Walsen dansen bij nacht. De volgende die we voor u gaan draaien, die komt van Gletsjerwind.

Ja, de gezuste Hoffman, hè? De jongen van San Angelo. Ja, familie van Mark daar in Veenendaal. Ik heb hier nog een heel mooi lied uit de Oberkrijn. Ja, het staat helemaal in het Oberkrijns. En ja, dat kan ik niet lezen. Maar gewoon lekker luisteren natuurlijk, hè. Naar die mooie muziek uit de Oberkrijn.

Ja, die Zoendallen derne. Kijk, Alpen rokkelt edelwijs. Nee, die hebben net al gedraaid en zo. Ik heb me per ongeluk weer opgezet. Maar dan gaan we gewoon verder met de Stritsies.

0: Naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8:00 brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede middag, lieve luisteraars. Ja, daar zijn we weer. We hebben even het nieuws in het weer gehad en de reclame natuurlijk. Het hoort er allemaal bij. En we begonnen weer met een heel mooi lied van dat nieuwe album, die Steirische Muzi. En dit keer de Lippieklang, mensen, met de Lippitsane lied. Ja, hele mond vol. Ja, de volgende plaat. Ja, die komt van die Steintalen met Bettina.

Het is Tijntalen met Bettina, waren dat. Deze pas komen er nu aan twee lieve dames uit het Limburgse land vandaan.

Ja, twee gezellige dames, die zwalben. De volgende, die komt van die slagerboys. Ja, die hebben een kleine papegaai.

de Slagerboys. De volgende. Oh, nog een verzoekje, ja. Ze komen toch nog weer binnen. Uli Martin.

Voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vol.

Bergen, Chili of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zon.

La Luna Blue, een mooie gouden ouwe van Monica Martin. Kijk, die berg und unsere sound. Ja, die bergsound, Silletal, die brengen dat te horen.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Een hele goede middag. Ja, het derde gedeelte van de Muzikanten staat al hier bij RTV Krimp in de Waard. En we begonnen weer met een mooi lied uit dat nieuwe album van die Steirische Muzie. En dit keer waren het die Huwafis. Ja, de hitparade. Er staan weer drie nieuwe erin. En een hele mooie nummer 1 notering van een dame uit ons eigen landje vandaan. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Maar ze hebben een wonderschoon lied. Maar we beginnen op 15. En dat zijn die Beumerwaldkapellen. Die is nieuw binnengekomen met bij een glaasje wijn.

Schöne muziek, ja. Die Beumerwaldkapellen waren dat. Ja, nieuw binnengekomen op nummer 15. En de tweede nieuwe van deze week alweer. Ja, de dame uit Oostenrijk vandaan ook. Danielle Ulrich.

Ja, de lieftallige dame Danielle Oerig met haar nieuwe song. De volgende uit de hitparade, ja, het zijn natuurlijk allemaal nieuwe. Maar Mario K, ja, hij staat voor de tweede week bij ons in de hitparade. En gestegen één plaatsje maar naar nummer 13. Hola, die Waldfee.

Ja, dat was die weer, die Waldvee van Mario K. En ja, hij staat 2 weken lang in de hitparade. René Ulrich, die staat ook voor de 2e week in de hitparade. Met zijn hele mooie lied, Josephine.

Ja, schitterend nummer, hè? René Ulbricht met zijn Josephine. De nummer 12 notering. Hé, hey, op 11 is nieuw binnengekomen. Hannes, de Lavertallen.

Hannes de Lavertalle. En aan een nieuw binnengekomen op nummer 11. En op 10, daar vinden we de man van het Zonwend.

Ja, Zonwind. En de mannen staan naar plaats nummer 10 van 15 gekomen. Melodie und Freunde. Ja, voor de derde week alweer in de hitparade. 40 schöne jaren.

Melodie und Freunde, 40 schöne jaren. En ze staan alweer 3 weken lang in de hitparade. De volgende, die staat ook 3 weken in de hitparade. En die zijn gestegen van 11 naar nummer 8. Die Dirne Rocker.

Die dirndenrokken en zulke mooie muziek, die kun je ook op de tv zien af en toe natuurlijk. Hè. Elke dag hebben we de muzikantenstadel, die Edelweissmuziek op de tv. Kun je gewoon kijken via de website van RTV Krimpende Waard. Op je telefoon, laptop, computer, ga zo maar door. 'Smiddags om 2 uur en 's avonds om 11 uur, een half uur lang, Edelweissmuziek. Op tv. We gaan gauw verder met de muziek op de radio. Nou, en die Chile Talla Spitsboom.

Ja, vier weken lang staan ze alweer in de hitparade. De mannen van die Zielert aan de Spitsboom. De volgende, ja, die Spitsboom. En dan krijgen we op nummer 6 die Igor und seine Oberkreine. MUZIEK

Ja, Igor Udzijne Obekerijne. En ze staan op plaats nummer 6 en dat voor de vijfde week alweer. De volgende uit de hitparade, ja, dat zijn de mensen van die Powerbaum. En die staan 3 weken lang in de hitparade. En deze week geëindigd op plaats nummer 5.

De Powerbomb, de nummer 5. En op 4, ja, Simone, samen met Charlie Brunner.

Ja, dan hebben we vier notering. Simone, Charlie, Brune. En ze staan alweer 5 weken lang in de hitparade. De Blue Jeans. Ja, we zijn dan gekomen bij de top 3. En op de 3e plaats, die strandbar van Santa Luz.

Ja, die strandbar van Santa da Lutz. Die Blue Jeans, 4 weken lang alweer in de hitparade. Wie er 5 weken lang in staan, ja, dat zijn deze. Jo en Josephine.

Jo en Josephine, de nummer 2 notering uit de hitparade van deze week. En ja, de volgende, de nummer 1 notering. De dame uit het Limburgse land vandaan, Sandra. Hier komt ze.

Ja, schitterend, hè? Ja, zo'n mooie plaat heb ze gemaakt. En we zullen ongetwijfeld nog veel meer van muziek van deze dame gaan horen. Sandra was dat. Dat waren ze weer. Alle 15, lieve luisteraars. Ik heb het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zal zeggen, een hele fijne week. Wees een beetje lief voor elkaar. En dan horen we elkaar de volgende keer wel weer. Ja, toch? En je weet het, hè? Edelwijs muziek. Ook op tv. 'S middags om 2 uur. En 's avonds om 11 uur. De mooiste clips uit die Alpenlanden. Kun je gewoon via de website van RTV Krimpende Maart... kun je dat bekijken. De tv-uitzending.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

переговоры.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Ik krimp in uw baard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: regio-info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Info. Een activiteit van Proef de Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpende Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het streekmuseum Krimpende Waard in Krimp aan Dijssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpende Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

0: Muziek en nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Heeft u een verzoek voor dit programma of informatie over een country-evenement in jouw regio? Aarzel niet en neem telefonisch contact op met de studio of een e-mailbericht naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
4: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
3: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Train 45 leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

0: Hallo allemaal, iedereen natuurlijk weer van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1301, op dinsdag 19 mei vanuit uw RTV Kippenbaanstudio te Bergambacht. In dit programma ook weer de 1 van Leen en de 2 van Jan, met de keus van Leendert J. van Hoeven voor de Texaanse zangeres, schrijfster en gitariste Kimberly Murray, met de song Lonely Ever After. En ook nog 2 songs die eveneens staan op haar album Once Upon a Time in a Honky Tonk. Ook uitgebreid muzikale aandacht aan de multi Grammy en CMA awardwinnares Emmylou Harris, aan de vooravond van de start van haar European Farewell Tour in Nederland, onder andere met optredens in Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Amsterdam, waarmee zij haar imposante carrière van meer dan 50 jaar afsluit. In dit programma ook nog Emmylou Harris tezamen met de Nash Ramblers tijdens hun optreden in de Ryman, Nashville, Tennessee. Emmylou Harris tezamen met die 2 andere country nachtegalen, Dolly Parton en Linda Ronstadt. En ook nog samen met Mark Knopfler met de toepasselijke song If This Is Goodbye. Halverwege het programma nog een overzicht van de country muziek evenement in de regio. En de laatste tijd voor de Nederlandse bijdrage. Nederlandse bijdrage aan Emmylou Harris door Jacqueline van der Grient, met haar vertolking van Emmylou Harris' song Even Cowgirls Get the Blues, en Hilde Vos met haar tribute to Emmylou Harris. Daarna weer naar de overkant van de Grote Plas voor Great Delisle, met de titelsong van haar album Homewrecker, gevolgd door, net als de vorige week, maar daar kwam ik dus niet aan toe, Vicky Patterson en John Cosville met een song van hun album Long After the Fire. Maar nu snel start met tribute aan Emmylou Harris dus. Alvast een voorproefje. Emmylou Harris en de Nash Ramblers tijdens een optreden in de Ryman. Hier met de song Guitar Town.
1: Bless your hearts. Thank you.

Ja, my dear companion. Door de drie nachtegalen van de countrymuziek. Emmylou Harris, tezamen met Dolly Parton en Linda Ronstadt. Hier met een song die staat op het werkelijk schitterende verzamelalbum Songbird. Dat in november 2007 werd uitgebracht door via Rhino, Warner Brothers. Een boxalbum bestaande uit vier cd's en een dvd. En waarvan de muziek persoonlijk is uitgezocht door Emmylou Harris. En dat als titel nog de vermelding kreeg Rare Tracks en Forgotten Gems. Oftewel bijzondere opnames en vergeten juwelen. Ja, nou ja. My Dear Companion stond van oorsprong trouwens op het album Trio, dat in 1987 werd uitgebracht. We begonnen het programma Country Music Roundup met de start van een live optreden van Emmylou Harris en de Nash Ramblers in de Ryman te Nashville. Met de Steve Earle song Guitar Town en daarna ook nog de Hank Williams senior song Half As Much. En wanneer was het dan wel? Wel, op 2 mei 2017 traden Emmylou Harris en de Nash Ramblers nog eens op in de Ryman ter viering van het 25-jarig jubileum van hun succesvolle album At the Ryman. En tevens het feit dat dit bijzondere theater in Nashville toen 125 jaar bestond. Alle bandleden van destijds traden er toen ook weer op, met uitzondering van de bassist Roy Husker Jr., die in 1997, ja, op jonge leeftijd, 40 jaar, overleed. Maar als eerbetoon toch hing naast de muzici op het concertpodium een grote, fraaie foto van Roy Husker Jr. Dat betekent dus dat Emmylou Harris op rhythmgitaar met leadzang, Sam Booth op mandoline en viool, Al Perkins op dobro en banjo en akoestische gitaar, John Randall op leadgitaar en mandoline, Larry Atamanouik op de drums en met veteraan Byron House als vervanger van Roy Husky op de staande bas. En allemaal verzorgen ze ook nog de achtergrondzang. Een 2 uur durend concert met alle songs die op het oorspronkelijke album van 1992 staan en waarvoor Nonesuch een album met dezelfde titel heeft uitgebracht. En dat was dus in 2007. Zeer mooi. Of vrij, moet ik zeggen. Het was niet 2007, dat was 2017. Sorry. Kleine vergissing. U hoorde Emmylou Harris ook nog met de Carter Family song Bury Me Beneath the Willow. En die staat op het album Autophonic Joy, de Bristol 1927 Bristol Sessions Revisited. Oftewel, vrij vertaald, de Bristol Sessies uit 1927 opnieuw bekeken. En in 2015 uitgebracht door Legacy, een dochtermaatschappij van Sony Entertainment. En er is nu tijd voor de Een van Leen, onder andere, met door Kimberly Murray. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Hier met de song Living and Learning.

Ja, drama in de country muziek. Lonely After After. Lonely Ever After. Door Kimberly Murray. Met een song die staat op haar debuutalbum Once Upon a Time in a Honky Tonk. In 2008 uitgebracht via Heart of Texas. En deze song is de keuze van Leendert J. van Hoeven. De vroegere samensteller en presentator van het country muziekprogramma Nashville Express. Dat werd uitgezonden via RTV Gouwenstad. Van dit album hoorde je ook nog de songs Living and Learning, waarbij Kimberly vocaal wordt bijgestaan door haar bassist Jake Hooker. En de song No One to Hear My Song. Nou ja, dat valt dus eigenlijk wel mee. Want zowel Leendert als de luisteraars van dit programma bij RTV Kip in de Waard hebben dus haar kunnen horen. Ik zelf natuurlijk ook. Het album is opgenomen in de Justin Trevino Steamed Studios te San Antonio, Texas. Justin trad ook op als producer en trouwens ook een gitarist. Kimberly Murray is een, toch wel een authentieke stem in de Texaanse muziekscene. Algemeen geprezen om het levend houden van traditionele honky-tonk geluid uit de jaren 50 en 60. Nou, dat heeft je dus kunnen horen. Ze is geboren in het gebied van Cowboy Capital of the World, van Dublin en Stephenville. En dat ligt even ten westen van Fort Worth. En nu woont ze in Orange, Texas. En Orange ligt weer iets ten oosten van Beaumont. En dat ligt op de grens met Louisiana. En ze heeft haar hele leven opgebouwd en carrière rond het behoud van de pure, ongekunstelde wortels van de countrymuziek. Samen met haar echtgenoot en songwriter, haar partner Bob Manning, tevens zanger en gitarist, is ze een productieve schuifster geworden op het inter-Texaanse circuit. Ze heeft het podium gedeeld met een voorprogramma opgetreden van legendarische traditionele Texaanse artiesten als Gene Watson, Johnny Bush, Daryl McCall en Curtis Potter. En dan gaan we ook weer terug in de tijd natuurlijk. Samen met haar echtgenoot Bob Manning, moet ik zeggen, en hun band, de Honky Tonk Roadshow, traden zij veel op in Texas. Niet alleen trouwens, maar ook op tournee, onder andere in Ierland. Op dit moment trouwens staat de muziek op een laag pitje in Orange, Texas. Want Bob Manning is de lokale politiek ingegaan. En terwijl Kimberly zich vooral bezighoudt met fotografie. Ja, met een kijkje op de klok. Dan gaan we nu toch weer terug naar de European Farewell Tour van Emmylou Harris. En dat was dus een soort van voorproefje op het concert van Emmylou Harris hier in Nederland. Hier nog samen met Rodney Crowell met de song If You Have Lived Here, You'll Be Home By Now.

Ja, dan komt de dag dat je zegt, if this is goodbye. Nu door Mark Knopfler en Emmylou Harris. Hier met een song die staat op haar album All the Road Running. Dat in 2006 werd uitgebracht via Warner Brothers. Zowel Mark Knopfler als Emmylou Harris hebben meerdere malen een Grammy Award in de wacht gesleept. Mark Knopfler, de leadzanger, gitarist destijds, een songwriter van de rockband The Dire Straits, die aansluitend ook enkele fraaie solo-albums bijbracht. En natuurlijk Emmylou Harris, een coryfee van de countrymuziek, die gedurende de laatste jaren even minder rock schuwde en in haar indrukwekkende carrière de opnamestudio heeft gedeeld met uiteenlopende grootheden als Ryan Adams, Elvis Costello, Johnny Cash, Bob Dylan, Tammy Wynette, Neil Young, Roy Orbison, The Band, Willie Nelson, et cetera, et cetera. Nou, If This Is Goodbye, dat heb ik dus speciaal uitgekozen. Een zeer toepasselijke titel voor haar huidige European Farewell Tour. Daarvoor hoor u Emmylou Harris en zanger en schrijver en gitarist Rodney Crowell met de song If You Would Live Here, You Would Be Home Right Now. En deze song staat op hun album The Traveling Kind, dat in 2016 werd uitgebracht door Nonesuch. Nou, die twee die kennen elkaar ook al jaren natuurlijk, sinds de jaren 70 eigenlijk al wel. Ja, en dan natuurlijk The Traveling Kind. Dat is trouwens een opvolger van nog een ander duetalbum van hen. Old Yellow Moon, dat in 2013 werd uitgebracht. Nou ja, vervolgens hoor je ook nog van de inmiddels 79-jarige Emmylou Harris haar cover van de Bruce Springsteen song Tougher Than The Rest. En die staat op haar album Brand New Dance, een album met 10 songs, dat in 1990 werd uitgebracht via Warner. En dan met een kijkje op de klok op naar de agenda.

De agenda. Nou ja, niet voor niks draaien we dus natuurlijk heel veel muziek van Emmylou Harris. Want morgenavond, 20 mei dus, start van de European Farewell Tour in Nederland van Emmylou Harris om 20:30 in de Doelen te Rotterdam. Nou ja, met in het voorprogramma, of een warming-up, zo mag je het noemen, de songwriter voor songwriters Jim Lauderdale, die zelf ook al meer dan 31 studio's heeft uitgebracht. Dus de Doelen dus morgenavond, maar ja, we weten natuurlijk wel, het is al helemaal stamp uitverkocht natuurlijk. En dat geldt ook voor donderdagavond, 21 mei in Eindhoven. En dan daar start om 20:15 in het muziekgebouw. En dan zaterdag 23 mei om 20:00 in de Spot aan de Trompsingel in Groningen. In de stad dus, helemaal in orde. Ja, dan gaat niks boven Groningen op zaterdag 23 mei natuurlijk, hè, met Emmylou Harris. En dan tot slot op zondag 24 mei, aanvang 19:30 in het Concertgebouw in Amsterdam. Nou ja, en dan, heel iets anders. Donderdag 21 mei, aanstaande donderdag dus, een optreden van Dick van Altena en Savannah met een Back to the Country theatertour part 15 in Alphen aan de Rijn in Theater Castellum. 20:15 begint dat. En denkt u, daar wil ik meer van weten? Gewoon even naar de website gaan van theatercastellum.nl in Alphen aan de Rijn. En dan vrijdag 29 mei. Vrijdag 29 mei, een optreden van Grey Delisle en de Blue Ribbon Boys in Lantaarn Venster met uitzicht op de Rijnhaven. Dus dat is in Rotterdam, aanvang 20:30. Voor meer informatie, gewoon even naar lantaarnvenster.nl. En denkt u, ja, daar wil ik meer van weten, dan moet u gewoon even naar achter even bellen met 0182-89-0182. RTW Knippelenwaard. Denkt u van, ik wil ook wel eens een keer mijn muziek horen, maar alleen het J van de Hoeven, die geeft iedere week een muziekje, dat wil ik van mij ook wel eens tussen horen. info@rtvknippelenwaard.nl. In attentie, Country Music Roundup. En dan is het nu tijd voor de Nederlandse promotie aan de European Farewell Tour van Emmylou Harris. Met als eerste Jacqueline van der Grient, hier met de song Even Cowgirls Get the Blues.

Boulder to Birmingham. Hier gezongen en gespeeld door Hilde Vos tijdens een optreden bij de regionale omroep Friesland op 27 maart jongsleden. Ja, en zij is op dit moment op tournee met C'est la vie, tribute to Emmylou Harris, en vanavond dus dit programma als voorproefje op het tournee van Emmylou Harris zelf, Farewell Tour. En daarvoor hoorde je natuurlijk nog de Jacqueline van der Grient met de song Even Cowgirls Get the Blues, een song die ooit geschreven is door Ronnie Crowell. En die staat op haar album Jacqueline van der Grient Sings the Hits of Emmylou Harris, dat in 2003 werd uitgebracht via Star Sound. En dan met een kijkje op de klok, ik ga dus snel door naar Great Lyle. Die treedt op 29 mei op in Lantaarnvenster, als ik me niet vergis. Maar daar kom ik wel weer op met de song, in ieder geval, Homewrecker.

Ja, met een kijkje op de klok. Ik moet alweer afscheid van u nemen met Home Record. Jammer genoeg is het einde van Country Music Roundup. Samenstelling, techniek en presentatie Jan Evenhuis. Direct na het nieuws van 8 uur tot 10 uur het programma Blues en More Radio met Gerrit en Hugo en Boutenstein. Weer op volle kracht aanwezig en ook de muziek, heb ik begrepen. Daarna word ik doorgeschakeld, om 10 uur dus, naar het nieuws, naar de digitale muziekvoorraadschuur van RTW Krip en Water. Met niet alleen fraaie muziek, maar natuurlijk ook het nieuws op volle uur. En regio-informatie door Gert van den Berg of Dirk Molenaar. En dat gaat dan door tot morgenochtend 9 uur. Die jongens hebben er heel druk mee. En na het nieuws van 9 uur, morgenochtend, Adi Oudernes weer met het programma Goedemorgen Krip en Water, met heel veel nieuwtjes en fraaie muziek. Dus geen enkele reden om met de handen aan de radio te zitten. Maar gewoon blijven luisteren naar uw lokale omroep RTV Krip en Water. Tot volgende week. Hi folks.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Ja, luisteraars, goedenavond. Weer twee uurtjes Blues & More Radio met de Boudies, Gerrit en Hugo Boudestein. Ik ben Hugo. Gerrit zit, zoals te doen gebruikelijk, ook achter de knoppen. Dat moet je aan mij niet vragen hoe ik dat zou moeten doen, want dan horen jullie helemaal niks, vrees ik. We begonnen de uitzending met Charlie Sales en het nummer heet Little Walter's Blues. En we hebben twee uurtjes te gaan en die ga ik niet in mijn eentje vullen. Daar is Gerrit hiervoor ook aanwezig. Dus Gerrit, zeg het maar.
1: Nou, ik heb er een van de Sons of Ashes. What my mama told me.

Gerrit. Ik krijg net nog even een dingetje door, want ik had het verkeerde nummer in mijn hoofd zitten. Dank daarvoor, Gerrit. We gaan naar Tony Joe White en het nummer heet Backwoods Preacher Man.

0: Lekker.
1: Kijk, zo, dat was die nou, ja.
0: Ik weet nog waarom ik dit uitgezocht heb. Ik vond dat banjootje ineens zo. Dat vond ik zo des niet Tony Joe White.
1: Ja, mooi. Ja, eigenlijk. Ja. Ja, een beetje tegenstrijdig.
0: Ja, mooi.
1: Ja, nou. Dus even kijken. Carrie Bell. Officieel Carrie Bell Harrington. Geboren op 14 november 1936, is helaas niet meer onder ons. Was een Amerikaanse bluesmuzikant en die mondharmonica speelde in de bluesstijl van Chicago. En hij speelde veel mondharmonica en basgitaar voor andere bluesmuzikanten. Eens kijken wat voor soorten dat hij al, de genres dat hij speelde. Ja, de gewone blues, elektrische blues en blues van Chicago, zoals ik al eerder noemde. Ik heb een nummer van hem klaarstaan. What's My Baby Told Me.

dat was een race tegen de klok van Gerrit. Ja. Die was even koffie halen. Ja. Dat is het mooie aan een live uitzending. Altijd luisteraars, geweldig. Ik mag verder met het nummer Combination Blues. En het is van G.B. Hutto.

0: Ik denk even wachten op de laatste tik.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dat hoort er allemaal bij. Dus even kijken. Sonny Boy Williamson II. Heb ik voor u klaarstaan met het nummer Help Me.

Fantastisch, dit nummer. Echt een standard, Gerrit, dank je wel. Redelijk vaak gecoverd ook trouwens. 10 Years After, onze eigen QB in the Blizzards. Echt een heel mooi nummer. Ik ga verder met de Alligator Stew. En dat nummer heet Two Wheels.

0: Ja, we zeggen net, net tegen elkaar, wat een gitarist is die man. Ja,
1: een goede zanger ook trouwens.
0: Ja, en zitten ze al even te babbelen natuurlijk tijdens die muziek. En dat samenzang van Stevie en, en zijn gitaarspel, ja. Maar goed, genoeg gezegd.
1: Weet je, het is natuurlijk triest dat zo iemand vroegtijdig is overleden. Aan de andere kant, laten we gewoon het werk wat hij gemaakt heeft, laten we dat koesteren en in leven houden, door, zoals wij ook nu doen.
0: Ja, zo is het.
1: Te draaien, weet je wel.
0: Ja, zo is het.
1: We halen hem er niet mee terug, hoor, Gerrit.
0: Nee, dat is zo, ja.
1: Hey, we gaan naar Jonathan Boogie. Can't You See?

Ja, logisch dat hij weer wil natuurlijk, maar dat is niet de bedoeling. Als je te laat bij de knopjes bent, dan gaat de volgende nummer gewoon automatisch starten. Om de zoveel tijd komt hij langs, in dit geval dus Freddie King. En Freddie King is helaas niet meer onder ons, was een bluesgitarist en zanger. En King, een van de Three Kings, van de bluesgitaar samen met B.B. King en Albert King, werd geboren in Gilmer, Texas in 1934. En hij verhuisde met zijn familie naar Chicago. Maar bijvoorbeeld King had een hele sterke invloed op de bluesmuzikanten, zoals bijvoorbeeld Clapton, Green, Jeff Beck, Keith Richards, Kenny Wayne Shepherd en Stevie Ray Vaughan, waar we net een nummer van gedraaid hebben. Het is ook een trendsetter. En ik heb het nummer klaarstaan. Woman Across the River.

0: Wij staan open voor bluesbandleden die eens willen jammen. En dat in ons programma Blues and More Radio. Het liefst met gitaar, bluesharp, ondersteund met drumbox, de kajuin bijvoorbeeld. Stuur een mailtje naar info@rtvkrimpenerwaard.nl. Onder vermelding Blues and More Radio. Vergeet niet je telefoonnummer te vermelden. Een kleine toelichting. En de reden van meedoen. Je persoon, de band en dergelijke. Zodat wij je kunnen benaderen. Tot ziens en horens. It's the day the blues came to call. Also for you. Leuk toch? Jammen in Blues and More Radio.
1: Kijk, dankjewel.
2: Ja, mooi is
1: voor het inspreken. Ik ga verder met Rick Vito. En dat nummer heet Slide the Blues.

0: Ja, een heerlijk instrumentaaltje tussendoor. Goed gitaarspel.
1: Mooi.
0: Even kijken, ik heb Kim Wilson staan voor u met het nummer Tiger Man.
2: One, two, one, two, three.

0: geweldig. Kim Wilson, echt fantastisch. Room Full of Blues, Fabulous Thunderbirds, Gerrit. Het is Wandersmoel schrijft
1: het. Ja.
0: Mag niet ontbreken, luisteraars, in Blues and More Radio. We gaan verder met Chris Corcoran Band. En het nummer heet Back Chat.

0: Ja, en die is ineens plotseling afgelopen.
1: Vroeger had je van de go-go-danseres erbij, weet je wel. Zwart-wit TV nog, die stonden dan apart op zo'n podium, weet je dat?
0: Ja, inderdaad. Oh, nou ja, goed, even kijken hoor.
1: Je bent helemaal verslag, of jij?
0: Ja, ik ben door de dimmerwekker meteen eventjes weg. Even, oh, wacht, hier, ik heb een mooie. Hound Dog Taylor. En met het nummer, Give Me Back My Week.

0: Ja, dat was even een pomp of verzuipen.
1: Even, ja, inderdaad.
0: Ik mag de laatste, denk ik, van dit eerste uur.
1: Ja, dat klopt. Ja, toch?
0: Dan gaan we naar Steve Cropper en The Midnight Hour. Steve Cropper, ook onder andere bekend van de film The Blues Brothers. Man met een zeer uitgebreide staat van dienst. Hij was onder andere de componist van het nummer Green Onions. Dat was volgens mij van Booker T en die MG's of zo.
1: Ja. Ja, ja.
0: Zoiets. Maar goed, dat heeft hij dus ook gecomponeerd. We gaan luisteren naar Ticket First.

0: krimpenurbaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenurbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Na twee uur Blues & More Radio. Ik mocht de spits afbijten. En dat deed ik met The Long Riders. Het was een cover van Bob Dylan. Die dat schreef in 1974. Dus dat is wel heel lang geleden. Maar ik vind echt dat ze dit heel waardig gedaan hebben. Het klonk een beetje zoals de band vroeger. Ook begeleiders natuurlijk van Bob Dylan. Maar heel zeer mooi nummer.
1: Ja, zo wat dat er gaat, hebben we het goed ingevuld.
0: Ja, absoluut.
1: Eens even kijken. Chai Mahal, checking up on my baby.

0: Ja, maar lekker op tempootje, Gerrit.
1: Ja, ja, dat mag ook even tussendoor. Hè?
0: Ik ga naar een album van The Doors, L.A. Woman. Dat was het zesde album van The Doors en werd uitgebracht in april 1971. En het was het laatste studioalbum waarop Jim Morrison nog te horen was. 3 maanden na het verschijnen van de plaat heeft de release zelf niet meegemaakt. Overleed hij in een badkamer in een hotel in Parijs. Ik vind het nog steeds een prachtig nummer. Ik vind trouwens het hele album fantastisch. Het nummer heet Car Here's By My Window.

0: Ja, we zitten hier een beetje te glimlachen.
1: Ja, geweldig. Had hij geen takes meer te doen.
0: Ja, ja. Ja, het was, toch volmaken.
1: Het was een wolf die huilde om zijn whisky, weet je wel.
0: Ja, inderdaad. Ik heb een nummer.

0: Wouter Strot heeft dat
1: ja. En ja, we kennen het nummer van verschillende artiesten natuurlijk. Ja, maar deze performance is toch wel... Hè?
0: Ja, ik ken het van... Even kijken, hoe heet die? Christine Perfect. Ik ken het van Etta James.
1: Ja.
0: Ja, er zijn er meerdere die het... meer heb ik, weet ik even niet doen, maar... erg mooi, erg mooi.
1: Schitterend.
0: Ik ga verder luisteraars met de Altered 5 Blues Band. En het nummer heet Can't Shake It.

0: Oh, Rupt Einde.
1: Dat dacht ik wel, ja.
0: Geen tikkie van, huppakee. William Clark, heb ik er eens klaarstaan. Die is helaas niet meer onder ons. Was een Amerikaanse bluesmond, harmonica-speler en zanger. Hij werd vooral geassocieerd in de Chicago blues-stijl van de versterkte mondharmonica. Maar hij werkte ook elementen als jump blues, swing en soul jazz in zijn spel. En men geeft aan, Clark was een meester in zowel de cross- als chromatische mondharmonica-stijlen. In velen beschouwen hem als een van de beste mondharmonica-grootheden. Ik heb het nummer van hem klaarstaan, Lollipop Mama.

0: Ja, dat waren van die deuntjes waar je vroeger op leerde dansen, Gerrit.
1: Ja, ja. Quick, quick, slow. Hè?
0: Quick, slow. Nou, dit was een quick step, hoor.
1: Ja, quick step, ja. Ja, inderdaad, ja.
0: Even kijken. Nou, ik weet nog niet. Ik heb een dansles gehad in het verenigingsgebouw in Krimpen aan IJssel, hè?
1: Ja, dat kan.
0: Dan kwam dansschool De Klerk. Die kwam dan op dinsdag, of dinsdagmiddag of zo, weet je wel.
1: Ja, het Lekker Kerk kwam niet, toch?
0: Nee, nee, die kwam uit Rotterdam.
1: Oh.
0: Dansschool De Klerk. En dan... En dan was het die zaal rond in het verenigingsgebouw, weet je wel. Oh my god, oh my god. Ja, ja. Nooit spijt van gehad, overigens. Dat moet ik wel even bij vertellen. Ruby Electric. En het nummer wat we gaan draaien voor uw luisteraars is Writings on the Wall.

0: Wel een keelgeluid, hè?
1: Ja, ja, een schriel vrouw. Maar ja, Edith Piaf, dat was ook een schriel vrouwtje. Ja. En die ook een strot van...
0: Zo. Hè? Zeker weten, ja. Ik ga naar Michael Bennett. En dat, toen ik aan het zoeken was, kwam ik op verschillende kanalen kwam ik hem tegen. En de kern van zijn verhaal was dat hij contact zocht met zijn familie. En verschillende nummers had hij daarvoor uitgebracht. En ik draaide steeds When I'm Gone.

0: mijn planken. Gerrit, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus even kijken, ik heb er een gevonden. Het was een combinatie van verschillende zangers. Dat is in dit geval Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland. Met het nummer Bring Your Fine Self Home.
2: Hey, Albert.
3: Oh, yeah, what's up, John?
2: You got your harmonica with you today, man?
3: Yeah, brought it with me today, man.
2: I think we better get on down, you know, because I got the blues.
3: You know I got them, too?
2: Well, here it is.
3: Here it is, man.

0: That's all right, that's all right. Yeah.
1: Dat praat onderling, heel leuk.
0: Ik ga verder met Silly Boy. En het nummer heet The Black River Roots.

0: luisteraars. En al het goede komt een eind. En Gerrit en ik hebben het weer met ongelooflijk veel plezier gedaan. 2 uurtjes blues en more radio. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En het laatste woord is altijd dan aan Gerrit natuurlijk.
1: Ja, en dat is een standaard zin natuurlijk. It's the day the blues came to call. Maar welkom in the house of the blues. In dit geval dus Blues and More Radio.

0: en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9:00 is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arnie Stemerding.
3: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
2: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

regio-info. Lekker Britsen. De Britsclub Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimpenerwaarts.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Kom in actie voor Alzheimer Nederland. Dag luisteraars, kom in actie voor Alzheimer Nederland en fiets samen mee tegen dementie. Dit gebeurt op zaterdag 20 juni aanstaande. De start is bij Goudasfalt aan de Goudrakse Dijk. Kijk voor meer informatie hierover righttoremember.nl. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer. De Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag, tweede Pinksterdag, de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk. Muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: Info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervlo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Regio-info.
1: Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 19:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpende Waard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpende Waard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis, het begint om 8:30.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht.